In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.

Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, de drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Tunstuiver.

0: is nu 3:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerken zorgt voor een primeur bij de aanleg van de nieuwe zeedijk. In de plannen is er een zone voorzien die enkel door wandelaars zal kunnen gebruikt worden. Dat kondigde schepen Dirk Giljaard aan. Oostendenaar George Hiltrop schreef een bijzonder boek over de kinderen van de Spaanse burgeroorlog. Je hoort hem bij Blik Vermeijeren.
2: Ja, er was in Spanje, dat was vele keer republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen. En dat heeft bij de Basken een angst ingetriggerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
1: 15 Oudenburgse kinderen hebben hun diploma van de zomerschool ontvangen. Ze namen gedurende 2 weken deel aan de taalstage. Zo zijn ze beter voorbereid op de start van het schooljaar. De voorbije dagen werd op verschillende plaatsen in Ichtegem ingebroken. Dat was het geval in de Aardrijke straat waar een spaarpot werd gestolen en in Bellenbos. Een deel van de opbrengst van de jaarlijkse rommelmarkt van Team Bredene wordt geschonken aan een goed doel. Dit jaar viel de keuze op Ginger House & Company. Zij verbinden mensen met en zonder migratieachtergrond door workshops, etentjes, lezingen en ontmoetingsmomenten. Volgende maand is De Haan het decor voor een internationaal Esperanto-congres. De Dunepanne is de centrale locatie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Dit is Radio Noordzee.
1: Iedereen luistert.

0: Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van, zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag, de ploegvoorstelling, ik voel de enorme hoesting bij de spelers om, ja, laat ons zeggen, kampioen te spelen. Hè.
1: Ja, die honger is groot.
0: Ja, de honger is groot. En, maar ze, allee, nu tussen ons gezegd en gezwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dat hebben we nog verkopen.
2: Dank u, Sébastien de Waalen.
3: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Radio.

De tentoonstelling Het Rijk der Vrouw in Villa Volta Oostende toont hoogtepunten uit de kunst van en door vrouwen tot 8 november. Het bevat ook een riante portrettengalerij. Herzele heeft 88 Oostendse vrouwen geportretteerd in olieverf op doek, met als titel De mooiste vrouwen van Oostende. De tentoonstelling is rijkelijk gevuld over 5 verdiepingen. Je vindt Villa Volta in de Eufrosina Bernardstraat 150 in Oostende. De tentoonstelling is open op zaterdag en zondag van 2 tot 6 uur.

lust. Er jong iets geraakt. Iets te zijn, of is het allemaal een schin? Zou je niet beter zwingen? Of

0: is nu 4 uur. Noordzee Nieuws.
1: In Echtegem komt er een cashpunt. Batopin, de vereniging van grootbanken, plant een toestel in de Engelstraat 22. Er zal enkel geld kunnen afgehaald worden. Bij reders is er ongerustheid over een nieuwe overeenkomst tussen de Vlaamse Visveiling en de vismijn van Nieuwpoort. Die stelt dat vissers hun vangst volledig moeten veilen in Zeebrugge, Nieuwpoort of Oostende, ofwel de volledige vangst in het buitenland moeten veilen. Nu gebeurt het vaak dat Nieuwpoortse vissers een deel van de vangst in het buitenland en een deel in ons land veilen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Er zijn sterke aanwijzingen dat het gevonden lichaam in Onet dat van de vermiste Timeo is. Dat heeft het parket van Namen gezegd. Een autopsie morgen moet dat wel nog formeel bevestigen. Het lichaam werd vanmiddag gevonden in de buurt van een voetbalterrein. Thierry van de Hoek van de cel vermiste personen.
3: Het is een beboste zone aan de kant van een snelweg. Dus het typische talu of de helling die naast een snelweg heel vaak aanwezig is. Het is eigenlijk het werk van een van de onderzoekers die eigenlijk door oude getuigenissen is gegaan, of eerdere getuigenissen. En daardoor is er nieuwe informatie naar boven gekomen, die heeft geleid tot het lokaliseren van een plaats. En nazicht op die plaats heeft spijtig genoeg moeten leiden tot het terugvinden van een lichaam van een kind.
2: Ook de papa van Timeo is nog steeds spoorloos. Zijn auto werd een dag na de verdwijning wel al gevonden op de parking van hetzelfde voetbalterrein. In het centrum van Brussel zijn twee transvrouwen aangevallen en beroofd. Het gebeurde zaterdagnacht, maar het raakt nu pas bekend. Volgens de politie was er eerst een woordenwisseling, waarna de twee slachtoffers aangevallen werden door minstens twee personen. De daders namen een gsm en een handtas mee. Even later werden de twee transvrouwen opnieuw aangevallen. De politie is een onderzoek gestart. Op de Hoge Venen gaan alle toegangswegen morgen opnieuw open. Dat meldt de provincie-gouverneur. Die waren daar de afgelopen 10 dagen afgesloten door de grote natuurbrand. Het domein zelf blijft wel nog steeds verboden terrein. Bij de brand ging 3000 hectare natuur in vlammen op. De hulpdiensten zijn er ook nog steeds aan het nablussen. De VS wil Iran volledig afsnijden van de wereldeconomie. De minister van Financiën heeft daarvoor een plan voorgesteld. Landen die zaken blijven doen met Iran zullen worden gestraft met sancties. Amerikaans president Trump zou die landen daarvan persoonlijk op de hoogte brengen. De VS probeert op die manier Iran toegevingen te laten doen, onder meer rond de straat van Hormuz. Het is maar de vraag of dat zal lukken. Vannacht blijft het droog, bij minima rond 14 graden. Morgen geleidelijk regen, maxima tot 23 graden. Woensdag en donderdag kans op regen en onweer bij zo'n 27 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
2: Hier in de site bij het AZ Oostende.
3: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverrok ook aanwezig zal zijn.
4: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruk naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik ga zeker daar van mijn uitbrengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee.

0: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Dimaro en een optreden van Don en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, woordenvol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Thuis aan de kust. Iedereen luistert. Radio.

Elke zomerdag gaan de propere strandhelden in Oostende op pad met vrijwilligers om aan de vloedlijn en het strand achtergebleven verpakkingen en andere spullen te verzamelen. Hiermee willen ze tonen dat vrijwilligers aanwezig zijn en mensen zo wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid. Ze pogen ook zoveel mogelijk te sorteren en recyclage te bevorderen. En zoveel mogelijk bruikbare spullen te recupereren voor hergebruik en upcycling. Kom gerust een handje meehelpen aan het klein strand ter hoogte van de Rode Blokken, elke zomerdag van 7:30 tot 8:30 's avonds.

0: is nu 5:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tussen 7 en 11 september worden op de A10 tussen Oostende en Jouwbeke openbare werken uitgevoerd. In beide richtingen worden delen van de autostrade vernieuwd. De op- en afritten blijven bereikbaar, maar door de snelheidsbeperking van 50 km/u moet rekening gehouden worden met files. Volgende maand is de haan het decor van een internationaal Esperanto-congres. De Dunepanne is de centrale locatie voor het congres en lezingen. De Vlaamse Esperanto-bond organiseert ook activiteiten voor het brede publiek. Ook Niepoort is op zoek naar crisisvrijwilligers. Dat zijn inwoners die in geval van crisis ingezet worden als steun voor de hulp en de stadsdiensten. Het Rode Kruis zorgt voor een opleiding. Men kan zich melden bij de stad Niepoort. Horizon Educatief neemt zaterdag deel aan de 6e Oosteroeverdag. Jorijn de Kavel.
2: Wij voorzien op Oosteroverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. In de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen. En krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben. Het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Het is de bedoeling om in Mariakerke één of twee TikTok booths te zetten. Dat zijn kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
2: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
3: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duurde 500 dagen gemaakt.
4: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
5: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee.
2: Thuis aan de kust.

0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
3: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
2: Wat is hier precies?
3: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
2: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
3: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
2: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
3: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
2: En wat is de verdere timing nu?
3: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
0: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
4: Radio Noordzee. Nieuws en info. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

De tentoonstelling Het Rijk der Vrouw in Villa Volta Oostende toont hoogtepunten uit de kunst van en door vrouwen tot 8 november. Het bevat ook een riante portrettengalerij. Herzelen heeft 88 Oostendse vrouwen geportretteerd in olieverf op doek met als titel De mooiste vrouwen van Oostende. De tentoonstelling is rijkelijk gevuld over 5 verdiepingen. Je vindt Villa Volta in de Eufrosina Bernaardstraat 150 in Oostende. De tentoonstelling is open op zaterdag en zondag telkens van 2 tot 6 uur.

Oostende, je weet dat je nooit kan vergeten. Alhoewel, dank heel de wereld en gezien. Ik moet, nee, ik moet van die anders niet weten. Minstad, nee, ze moeten niet anders.

0: 6 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerken zorgt voor een primeur bij de aanleg van de nieuwe zeedijk. In de plannen is er een zone voorzien die enkel door wandelaars zal kunnen gebruikt worden. Dat kondigde schepen Dirk Giljaard aan. Oostendenaar George Hiltrop schreef een bijzonder boek over de kinderen van de Spaanse burgeroorlog. Je hoort hem bij Blik Vermeire.
2: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is daar een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen. En dat heeft bij de Basken een angst ingetriggerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
1: 15 Oudenburgse kinderen hebben hun diploma van de zomerschool ontvangen. Ze namen gedurende 2 weken deel aan de taalstage. Zo zijn ze beter voorbereid op de start van het schooljaar. De voorbije dagen werd op verschillende plaatsen in Ichtegem ingebroken. Dat was het geval in de Aardrijkenstraat, waar een spaarpot werd gestolen, en in Bellenbos. Een deel van de opbrengst van de jaarlijkse rommelmarkt van Team Bredene wordt geschonken aan een goed doel. Dit jaar viel de keuze op Ginger House & Company. Zij verbinden mensen met en zonder migratieachtergrond door workshops, etentjes, lezingen en ontmoetingsmomenten. Volgende maand is De Haan het decor voor een internationaal Esperanto-congres. De Dunepanne is de centrale locatie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Nieuws en

0: Luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
2: Ik ben Timmy van Assen.
3: Hello, I'm Dario Durja.
4: Ik ben Frank Jongbloed.
5: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.

Temperaturen aan de kust vandaag rond de 22 graden. Eerst nog veel zon, later geleidelijk wat wolkenvelden. Tegen vanavond mogelijk wat kans op gedruppel, maar de kans is klein. Er staat aan de kust een zwakke tot matige oostenwind. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,2 graden en het is hoogwater deze middag om 12:15.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. En dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen Cookie and Cream. Tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Tijdens deze vijfde editie verbindt het Openlucht Kunstfestival voor het eerst vier gemeenten. Turnhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Het is nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: In Echtegem komt er een cashpunt. Batopin, de vereniging van grootbanken, plant een toestel in de Engelstraat 22. Er zal enkel geld kunnen afgehaald worden. Bij reders is er ongerustheid over een nieuwe overeenkomst tussen de Vlaamse Visveiling en de vismijn van Niepoort. Die stelt dat vissers hun vangst volledig moeten veilen in Zeebrugge, Niepoort of Oostende, ofwel de volledige vangst in het buitenland moeten veilen. Nu gebeurt het vaak dat Niepoortse vissers een deel van de vangst in het buitenland en een deel in ons land veilen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Er is gisteravond opnieuw geschoten in Brussel, voor de zesde keer al in amper 3 dagen tijd. Het gebeurde gisteravond in Sint-Gilles. Volgens de burgemeester werd er op een kruispunt geschoten met een automatisch wapen. Er raakte niemand gewond. De dader is gevlucht. Net als bij andere schietpartijen wordt onderzocht of er een link is met het drugsmilieu. Binnenlandminister Quintin gaat vandaag naar Sint-Gilles. Er wordt vandaag een autopsie gedaan op het lichaam dat gisteren gevonden werd in Onet bij Dinant. Het onderzoek moet bevestigen of het om de kleine Timeo gaat die in juni verdween samen met zijn vader. Je hoort Gerry van Loek van de cel Vermiste Personen.
3: Het is een van de onderzoekers die eigenlijk door oude getuigenissen is gegaan. Dat heeft geleid tot het lokaliseren van een plaats. En nazicht op die plaats heeft spijtig genoeg moeten leiden tot het terugvinden van een lichaam van een kind. Alles doet vermoeden dat het meer dan waarschijnlijk om Timeo gaat. En wij hopen dat het identificatieproces ons ook een effectief resultaat oplevert.
2: De vader van Timeo is nog altijd spoorloos. De tweede verblijfstaks is in het binnenland vaak duurder dan aan zee. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. In Gent en Leuven bijvoorbeeld betaal je zo'n 2000 euro per jaar, of liefst 350 euro meer dan vorig jaar. Journaliste Jana Valken.
4: Ik heb die stadsbesturen gehoord. Ze vinden dat logisch dat tweede verblijvers mee betalen, omdat ze ook gebruik maken van alle infrastructuur in de stad. En ze verwijzen ook allebei naar de wooncrisis. Er is een krapte om een woning te vinden. Dus zij zeggen nu, als tweede verblijvers ook nog eens die panden bezet gaan houden, dan moeten ze daar ook meer voor betalen.
2: De stad Hasselt is een uitzondering. Daar betaal je helemaal geen tweede verblijfstaks. In het zuiden van Frankrijk zijn zeker 41 mensen gewond geraakt toen daar plots een tornado passeerde. 15 van hen liggen in het ziekenhuis. Een van de gewonden is een zwangere vrouw die in een ingestorte muur terechtkwam. In de buurt van Carcassonne raakten zeker 300 huizen beschadigd, vooral doordat daken weggeblazen werden. Bijna 3000 mensen zaten een tijdje zonder stroom. En er nog sport. Op het WK hockey is onze nationale vrouwenploeg er niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in de tweede ronde. De Red Panthers bleven tegen Argentinië steken op 0-0 en eindigen dus tweede. Waardoor ze hun halve finale niet meer in eigen land mogen spelen, maar in en tegen Nederland moeten knokken voor een plek in de finale. Moeilijker, maar zeker niet onmogelijk, zegt aanvoerster Alix Grenier.
5: Het is zeker jammer, want we hadden heel graag thuis willen spelen tegen Australië en gewoon voor ons eigen publiek. We waren graag nog een wedstrijdje hier gebleven. Nu, het is zo. Hadden we dat op voorhand kunnen vertekenen, hadden we ja gezegd. Dus we gaan er vol een bak voor. Wie het ook is, we gaan voor de winst.
2: Die halve finale in Nederland is voor overmorgen. De dag begint met opklaringen. Later komen er meer wolken opzetten en stijgt de kans op buien. Mogelijk met onweer, maxima rond 23 graden. Morgen eerst nog buien, later klaart het wat op en we halen rond 26 graden. Donderdag wisselend bewolkt en geleidelijk stevige buien, mogelijk met onweer en tot 28 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

Goedemorgen. Tot 9 uur hebben we het onder meer over activiteiten van Horizon Educatief en een nieuw boek voor Oostendenaar George Hiltrop. Straks is er ook het weerbericht en de dagklapper met Rudy. Fijne dinsdagmorgen.

0: nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: 15 Oudenburgse kinderen hebben hun diploma van de zomerschool ontvangen. Ze namen gedurende 2 weken deel aan de taalstage. Zo zijn ze beter voorbereid op de start van het schooljaar.

0: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: De hele zomer lang

0: Nieuws en info.
1: Horizon Educatief neemt zaterdag deel aan de zesde Oosteroeverdag. Jorijn de Kavel.
2: Wij voorzien op Oosteroeverdag twee activiteiten. Eén in de voormiddag en één in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. In de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen. En krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben. Het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.

0: Nieuws en info.
1: Een deel van de opbrengst van de jaarlijkse rommelmarkt van Team Bredene wordt geschonken aan een goed doel. Dit jaar viel de keuze op Ginger House & Company. Zij verbinden mensen met en zonder migratieachtergrond door workshops, etentjes, lezingen en ontmoetingsmomenten.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Frère Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
3: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

Temperaturen aan de kust vandaag rond de 22 graden. Eerst nog veel zon, later geleidelijk wat wolkenvelden. Tegen vanavond mogelijk wat kans op gedruppel, maar de kans is klein. Er staat aan de kust een zwakke tot matige oostenwind. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,2 graden en het is hoogwater deze middag om 12:15.

0: Het is nu 8 uur. Noordzee regionieuws.
1: Tussen 7 en 11 september worden op de A10 tussen Oostende en Jouwbeke openbare werken uitgevoerd. In beide richtingen worden delen van de autostrade vernieuwd. De op- en afritten blijven bereikbaar, maar door de snelheidsbeperking van 50 km per uur moet rekening gehouden worden met files. Volgende maand is De Haan het decor van een internationaal Esperanto-congres. De Dunepanne is de centrale locatie voor het congres en lezingen. De Vlaamse Esperanto-bond organiseert ook activiteiten voor het brede publiek. Ook Niepoort is op zoek naar crisisvrijwilligers. Dat zijn inwoners die in geval van crisis ingezet worden als steun voor de hulp en de stadsdiensten. Het Rode Kruis zorgt voor een opleiding. Men kan zich melden bij de stad Niepoort. Horizon Educatief neemt zaterdag deel aan de 6e Oosteroeverdag. Jorijn de Kavel.
2: Wij voorzien op Oosteroverdag twee activiteiten. Eén in de voormiddag en één in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. In de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen. En krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben. Het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

0: Nieuws en info.
1: Oostendenaar George Hiltrop schreef een bijzonder boek over de kinderen van de Spaanse burgeroorlog. Je hoort hem bij Blik Vermeire.
2: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is daar een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen. En dat heeft bij de Basken een angst ingetreerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.

0: Zaterdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
1: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
2: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.

peilen in Zeebrugge, Nieuwpoort of Oostende, ofwel de volledige vangst in het buitenland moeten veilen. Nu gebeurt het vaak dat Nieuwpoortse vissers een deel van de vangst in het buitenland en een deel in ons land veilen.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. En dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen Cookie and Cream. Tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Tijdens deze vijfde editie verbindt het Openlucht Kunstfestival voor het eerst vier gemeenten: Turnhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Nieuws en info.
1: Tussen 7 en 11 september worden op de A10 tussen Oostende en Jouwbeke openbare werken uitgevoerd. In beide richtingen worden delen van de autostrade vernieuwd. De op- en afritten blijven bereikbaar, maar door de snelheidsbeperking van 50 km per uur moet rekening gehouden worden met files.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon. De hele zomer lang.
2: Regionaal nieuws en zomerhits bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.

Temperaturen aan de kust vandaag rond de 22 graden. Eerst nog veel zon, later geleidelijk wat wolkenvelden. Tegen vanavond mogelijk wat kans op gedruppel, maar de kans is klein. Er staat aan de kust een zwakke tot matige oostenwind. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,2 graden en het is hoogwater deze middag om 12:15.

Straks om 9:15 is er de zomertip bij Radio Noordzee. En om 9:30 praten we met auteur Katlijn Vervarken over een bijzonder geslaagde theaterwandeling op de Oosteroever van afgelopen weekend. Zometeen om 9:00 is er het regionieuws.

0: is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerken zorgt voor een primeur bij de aanleg van de nieuwe zeedijk. In de plannen is er een zone voorzien die enkel door wandelaars zal kunnen gebruikt worden. Dat kondigde schepen Dirk Giljaard aan. Oostendenaar George Hiltrop schreef een bijzonder boek over de kinderen van de Spaanse burgeroorlog. Je hoort hem bij Blik Vermeire.
2: Ja, er was in Spanje, dat was vele keer republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen. En dat heeft bij de Basken een angst ingetriggerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
1: 15 Oudenburgse kinderen hebben hun diploma van de zomerschool ontvangen. Ze namen gedurende 2 weken deel aan de taalstage. Zo zijn ze beter voorbereid op de start van het schooljaar. De voorbije dagen werd op verschillende plaatsen in Ichtegem ingebroken. Dat was het geval in de Aardrijke straat waar een spaarpot werd gestolen en in Bellenbos. Een deel van de opbrengst van de jaarlijkse rommelmarkt van Team Bredene wordt geschonken aan een goed doel. Dit jaar viel de keuze op Ginger House & Company. Zij verbinden mensen met en zonder migratieachtergrond door workshops, etentjes, lezingen en ontmoetingsmomenten. Volgende maand is De Haan het decor voor een internationaal Esperanto-congres. De Dunepanne is de centrale locatie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: De hele zomer lang muziek, info en nieuws.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
2: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
3: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
4: Dus buurtgid Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. We willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Dag Peter, met Peter.
1: Wat wij bezitten, stellen wij eerst op prijs wanneer we het verloren hebben.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Supersalon. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
3: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
2: Jullie bereiken honderden mensen.
3: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
2: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
3: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
2: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
3: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
2: En bent u zelf bezig met een volgend project?
3: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
2: En wat is dat dan concreet?
3: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
2: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
3: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.

0: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
1: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
3: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
0: Radio Noordzee.
4: News and info.

Temperaturen aan de kust vandaag rond de 22 graden. Eerst nog veel zon, later geleidelijk wat wolkenvelden. Tegen vanavond mogelijk wat kans op gedruppel, maar de kans is klein. Er staat aan de kust een zwakke tot matige oostenwind. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,2 graden en het is hoogwater deze middag om 12:15.

Bye.

0: is nu 10 uur. Noordzee Nieuws.
1: In Echtegem komt er een cashpunt. Batopin, de vereniging van grootbanken, plant een toestel in de Engelstraat 22. Er zal enkel geld kunnen afgehaald worden. Bij reders is er ongerustheid over een nieuwe overeenkomst tussen de Vlaamse Visveiling en de vismijn van Nieuwpoort. Die stelt dat vissers hun vangst volledig moeten veilen in Zeebrugge, Nieuwpoort of Oostende, ofwel de volledige vangst in het buitenland moeten veilen. Nu gebeurt het vaak dat Nieuwpoortse vissers een deel van de vangst in het buitenland en een deel in ons land veilen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De energieprijzen schieten vandaag opnieuw de hoogte in. Voor gas zelfs naar het hoogste niveau in 3,5 jaar tijd, dat schrijft het Nieuwsblad. Het komt nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. Energie-expert Kenneth van Zina.
3: Momenteel zijn de prijzen dubbel zo duur vergeleken met vorig jaar. De reden hiervoor, ja, de winter komt er stilaan aan en er werd lang gewacht om de gasvoorraden aan te vullen in Europa in de hoop dat het conflict zou stoppen. Maar hierdoor zijn vandaag de gasvoorraden in Europa historisch laag en dat zorgt natuurlijk voor onzekerheid en onzekerheid zorgt voor hoge prijzen.
2: Voor gas betaalt een gemiddeld gezin nu bijna 1800 euro per jaar of een kleine 300 euro meer dan de contracten in juli. Het is dus zeker interessant om energiecontracten te vergelijken. Voor het eerst in 5 jaar nemen minder werknemers opleidingsverlof, waarbij je vrij krijgt van je baas om een opleiding te volgen. Vorig schooljaar deden een vijfde minder mensen dat. Dat blijkt uit een berekening van HR-bedrijf Acerta. Het komt volgens hen door de strengere regels vorig jaar. Zo moet je meer uren per week werken om recht te hebben op opleidingsverlof en daalde de vergoeding ook. En in de buurt van Port-au-Prince, dat is de hoofdstad van Haiti, zijn tientallen doden en gewonden gevallen toen gewapende mannen een opvangkamp voor daklozen aanvielen. Er is sprake van een 40-tal doden. Er zijn ook mensen vermist, mogelijk ontvoerd. De regio krijgt wel vaker te maken met geweld tussen bendes die strijden om de macht. Vooral in het oosten neemt de bewolking toe en stijgt de kans op regen. In het westen blijft het droger en schijnt geregeld de zon, maxima rond 24 graden. Morgen eerst buien, later opklaringen bij 26 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
2: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaren dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
3: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
1: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Hey, het is zomer op je radio.
1: Op deze dinsdag is Charissa Mesdag van Toerisme Oostende er komen bij zitten voor de zomertip. En we gaan naar het Reuzenrad. Dat is toch een bijzondere activiteit.
2: Ja, het zijn de laatste twee weken om een ritje op het Reuzenrad te boeken. Nog tot 6 september kan je eigenlijk het indrukwekkende Reuzenrad bezoeken. Het rad is 50 meter hoog en biedt een indrukwekkend uitzicht over de stad, maar ook over de Noordzee. Het kan vanaf 10 uur tot 's morgens tot 10 uur 's avonds voor €9. En kinderen tot 12 jaar betalen €3 voor een ritje.
1: Een nieuwe zomertip is er morgen hier bij Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.

0: Donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
3: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
4: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.

0: Radio
1: Noordzee kalender.
2: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palas. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, woordenvol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Frère Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
2: Supersalon. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
4: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio Noord.

0: De ultieme zomerhit van
1: Jeroen Soete.
2: The Summer is Magic van Playa Hita. Het was een nummer op de eerste cd dat ik ooit gekocht had in 95 of 94. En als ik er... het is veel nostalgie en jeugdgevoelens die terugkomen. Dus als ik ooit een keer op een terrasje beland, mogen ze wel een keer The Summer is Magic draaien. The summer.

twee rijen huizen in een veel te enge straat. De linkse klein en luizig van het proletariaat. De rechtse hoge torens met duidelijk overdaad. Dat zijn de huizen rijden.

0: is nu 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tussen 7 en 11 september worden op de A10 tussen Oostende en Jouwbeke openbare werken uitgevoerd. In beide richtingen worden delen van de autostrade vernieuwd. De op- en afritten blijven bereikbaar, maar door de snelheidsbeperking van 50 km per uur moet rekening gehouden worden met files. Volgende maand is de haan het decor van een internationaal Esperanto-congres. De Dunepanne is de centrale locatie voor het congres en lezingen. De Vlaamse Esperanto-bond organiseert ook activiteiten voor het brede publiek. Ook Niepoort is op zoek naar crisisvrijwilligers. Dat zijn inwoners die in geval van crisis ingezet worden als steun voor de hulp en de stadsdiensten. Het Rode Kruis zorgt voor een opleiding. Men kan zich melden bij de stad Niepoort. Horizon Educatief neemt zaterdag deel aan de 6e Oosteroeverdag. Jorijn de Kavel.
2: Wij voorzien op Oosteroverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. In de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen. En krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben. Het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

0: is zomer op je radio.
1: Op deze dinsdag is Charissa Mesdag van Toerisme Oostende er komen bij zitten voor de zomertip. En we gaan naar het Reuzenrad. Dat is toch een bijzondere activiteit.
2: Ja, het zijn de laatste 2 weken om een ritje op het Reuzenrad te boeken. Nog tot 6 september kan je eigenlijk het indrukwekkende Reuzenrad bezoeken. Het rad is 50 meter hoog en biedt een indrukwekkend uitzicht over de stad, maar ook over de Noordzee. Het kan vanaf 10 uur tot 's morgens tot 10 uur 's avonds voor €9. En kinderen tot 12 jaar betalen €3 voor een ritje.
1: Een nieuwe zomertip is er morgen hier bij Radio Noordzee.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostense en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.

0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een Oosteroverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
2: Ja, klopt. Wij voorzien op Oosteroverdag twee activiteiten. Eén in de voormiddag en één in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in, niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
1: In de namiddag is er ook iets te doen?
2: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen. En krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje. En hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
1: Dat is een activiteit voor kinderen?
2: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus het kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
1: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
2: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Austin Sailing Club en daarop is er

0: Dan een link waar dat de pagina te vinden is om zich in te schrijven.
1: Is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
0: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek. Radio Noordzee. Een hele zomer.

0: Donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
1: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
2: Manifesta! Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
3: me gusta la guitarra, me gustas tú,
2: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de Aanzeg Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
4: Manifiesta!
5: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
6: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
7: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
8: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noord.

0: flapperen met moustache.
1: Dat is een kale combin dokter. En de dokter zei dat je je volledig gezond zijn. Tijdens dat je het zijn, is dat je impotentie deed. En die kale een beetje van slag en zo, en verstond ook geen geleerde woorden. Impotent zijn, hoe wil je zeggen? En we zeiden, dokter, je moet dat zo zien zetten. Dat is juist lekker dat je zo'n Mikado speel zetten met juist een gekokte spaghetti.
0: Mopperen met moustache.

0: is nu 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerken zorgt voor een primeur bij de aanleg van de nieuwe zeedijk. In de plannen is er een zone voorzien die enkel door wandelaars zal kunnen gebruikt worden. Dat kondigde schepen Dirk Giljaard aan. Oostendenaar George Hiltrop schreef een bijzonder boek over de kinderen van de Spaanse burgeroorlog. Je hoort hem bij Blik Vermeijeren.
2: Ja, er was in Spanje, dat was vele keer republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen. En dat heeft bij de Basken een angst ingetriggerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
1: 15 Oudenburgse kinderen hebben hun diploma van de zomerschool ontvangen. Ze namen gedurende 2 weken deel aan de taalstage. Zo zijn ze beter voorbereid op de start van het schooljaar. De voorbije dagen werd op verschillende plaatsen in Ichtegem ingebroken. Dat was het geval in de Aardrijke straat waar een spaarpot werd gestolen en in Bellenbos. Een deel van de opbrengst van de jaarlijkse rommelmarkt van Team Bredene wordt geschonken aan een goed doel. Dit jaar viel de keuze op Ginger House & Company. Zij verbinden mensen met en zonder migratieachtergrond door workshops, etentjes, lezingen en ontmoetingsmomenten. Volgende maand is De Haan het decor voor een internationaal Esperanto-congres. De Dunepanne is de centrale locatie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheijen het theater induikt? Op 22 april 2027 ontdek je het zelf in het Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Tickets zijn er nu al vanaf €27.

zijn niet meer dezelfde mensen als de mensen uit mijn vorig leven. Ik heb mijn biezen moeten pakken van binnen veranderd en verhuisd naar de andere kant. Van kop tot teen, ondersteboven. Van het wegje dat mijn pad is geworden. Ja, ik heb het geprobeerd, het is sterker dan mij. Maar mijn jacht begon te

0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
3: De hele zomer lang muziek, info en nieuws.

0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeire ging met hem praten.
3: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft ingespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
4: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
3: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is daar een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp. En die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben platgebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor Legion die daar een rol gespeeld heeft. En dat heeft bij de Basken een angst ingetreerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
4: We sluiten af met het praktische luikje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
3: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Dus het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop en dan Hiltrop, Hiltrop 15 @gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
2: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Blik Vermeire.

0: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de ANSEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
1: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Bekijk het zomers, bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
3: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400-67-007-777.
4: Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
5: me gusta la guitarra, me gustas tú,
4: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ANSEG Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
6: Manifiesta!
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23

0: Nieuws en info.
1: Op zaterdag 19 september gaat de Meta Relax Ostend Night Run door. Verwacht opnieuw een unieke avond vol sfeer, muziek, energie en verbondenheid in het hart van Ostende. De startzone is aan het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run steunt opnieuw twee prachtige lokale goede doelen.

0: sneeuw. 1 uur. Noordzee nieuws.
1: In Echtegem komt er een cashpunt. Baat op in, de vereniging van grootbanken, plant een toestel in de Engelstraat 22. Er zal enkel geld kunnen afgehaald worden. Bij reders is er ongerustheid over een nieuwe overeenkomst tussen de Vlaamse Visveiling en de vismijn van Niepoort. Die stelt dat vissers hun vangst volledig moeten veilen in Zeebrugge, Niepoort of Oostende, ofwel de volledige vangst in het buitenland moeten veilen. Nu gebeurt het vaak dat Niepoortse vissers een deel van de vangst in het buitenland en een deel in ons land veilen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Sint-Gilles in Brussel zijn twee verdachten opgepakt voor de schietpartij van afgelopen nacht. De politie nam ook 4 wapens en 2 elektrische steps in beslag. Het was al de 6e schietpartij in een paar dagen tijd in Brussel. De burgemeester van Sint-Gilles overweegt om de hulp in te roepen van de federale politie. Oppositiepartijen Vlaams Belang en PS vragen dat de Kamercommissie Binnenlandse Zaken bijeenkomt over die schietpartijen. Ze zijn mogelijk gelinkt aan het drugsmilieu. In Onet bij Dinant is een grote zoekactie aan de gang, nadat ze daar gisteren het lichaam van een kind vonden. Mogelijk gaat het om de kleine Timeo, dat is het jongetje van 5 dat een maand geleden spoorloos verdween, samen met zijn vader Brian. Een autopsie moet dat wel nog bevestigen. De politie hoopt nu ook de vader te vinden. Journaliste Demi van den Ede.
3: Er wordt nu verder gezocht met een politiehelikopter vanuit de lucht. Mensen ook die te voet het terrein afstappen en ook met paarden. Omdat dat lichaam gisteren is teruggevonden in een zeer dicht bebost gebied. Er zijn ook mensen van het Waalse Natuur en Bos aanwezig om een beetje aanwijzingen en tips te geven aan de speurders. Omdat dat terrein nu net zo moeilijk toegankelijk is.
2: Intussen onderzoekt het gerecht wat er precies is gebeurd. Ze sluiten geen enkele piste uit, zeggen ze. In Wondelgem in Gent is een onthoofde kat gevonden in een tuin. Het was de bewoner die het dier vond en de eigenaars en de politie verwittigden. De baasjes hebben een klacht ingediend tegen onbekenden. Het is niet duidelijk wie de kat gedood heeft en waarom. De Vlaamse gamesector boomt. Vorig jaar draaiden ze een recordomzet van ruim 76 miljoen euro. En dat is ruim een derde meer dan 2 jaar geleden. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de sector. Natasha Rommes.
4: We hebben een goede gameopleiding die talenten op de markt duwt. De goesting is er zeker om games te maken en om daar een bedrijf rond te bouwen. Dus altijd maar nieuwe start-ups doet het cijfer stijgen. Anderzijds heb je ook bedrijven die blijven activeren. Shredders is een snowboard game. Zij gaan heel slim elk jaar opnieuw de snowboard community blijven activeren.
2: De gemiddelde gamer in ons land is net geen 35 jaar en games zo'n 8,5 uur per week. En de oorlogsfilm Coward van regisseur Lucas Dont wordt de Belgische inzending voor de Oscars. Het is al de 3e keer dat ons land voor een film van Dont kiest, na Girl and Close. Die laatste werd ook echt genomineerd voor een Oscar. In januari weten we of Coward ook een nominatie krijgt. De film komt in oktober bij ons in de zalen. Vanmiddag vooral in het oosten kans op regen, droger en zonniger in het westen, maximaal rond 24 graden. Morgen eerst nog buien, later opklaringen bij 26 graden. Donderdag begint opnieuw met buien, later wat zon en tot 29 graden. 'S Avonds gaat het dan stevig regenen, mogelijk met onweer, hagel en veel wind. Vrijdag en het weekend worden wisselvallig met buien en zo'n 22 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

In Oostende is er voortaan een creatieve ontmoetingsplaats, Kunstug. Een galerie, atelier en workshopruimte onder één dak, gevestigd aan de Rogierlaan 38. De galerie biedt zowel gevestigde als opkomende kunstenaars de kans om hun werk tentoon te stellen. Te bezoeken elke zaterdag en zondag van 2 tot 6.

0: I'm gone. Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Manifesta! Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
2: me gusta la guitarra, me gustas tú.
1: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap.
3: Oh, ik hou van u, oh, ik hou van u.
1: Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ASIC Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
4: Manifiesta!
5: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
2: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
3: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
4: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Traanmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de

ons overtreffen, jij pijst het weer opnieuw. Iedereen is verbijsterd. Pakken de cups, ja, noem ons Kim Kluisters. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu op

0: dat is dansbaar. 11 platen geschreven, ben dankbaar. Ervaring, ik was al lang daar. En betalen, cash dat is standaard. Ik ben on fire, de licht ontvlambaar. Ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, dat van mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, Canada, salsa.
0: Breken die ei in het omelet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Roken die hees met opzet.

0: Zij informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
2: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
1: Je gaat elke match?
2: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
2: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
1: Wat verwacht u van dit seizoen?
2: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
1: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
2: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu...

0: Mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
1: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
0: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules Van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
1: Op naar de titel.
0: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
2: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heijlen.

0: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
1: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Frère Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. 105.

0: info.
1: Deze zomer kun je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. In september is het beurt aan de Olvo Band op 6, Barak Frituur op 13, Die Verdammte Spielerei op 20 en Schaukorps Wick op 27 september.

0: Het is nu 2:00. Noordzee regionieuws.
1: Tussen 7 en 11 september worden op de A10 tussen Oostende en Jouwbeke openbare werken uitgevoerd. In beide richtingen worden delen van de autostrade vernieuwd. De op- en afritten blijven bereikbaar, maar door de snelheidsbeperking van 50 km per uur moet rekening gehouden worden met files. Volgende maand is de haan het decor van een internationaal Esperanto-congres. De Dunepanne is de centrale locatie voor het congres en lezingen. De Vlaamse Esperanto-bond organiseert ook activiteiten voor het brede publiek. Ook Nieuwpoort is op zoek naar crisisvrijwilligers. Dat zijn inwoners die in geval van crisis ingezet worden als steun voor de hulp en de stadsdiensten. Het Rode Kruis zorgt voor een opleiding. Men kan zich melden bij de stad Nieuwpoort. Horizon Educatief neemt zaterdag deel aan de 6e Oosteroeverdag. Jorijn de Kavel.
2: Wij voorzien op Oosteroverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. In de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen. En krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben. Het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

0: Redders aan Zee. Tips en raad van de Noordzeeredders.
1: Redder Ludwig, hoe ver mag ik eigenlijk in zee zwemmen?
2: Dat hangt af van de situatie. Dus ik kan daar geen standaard antwoord op geven. Ik kan wel zeggen dat ik de meeste mensen, de volwassen mensen die goed kunnen zwemmen, aanraad van tot ongeveer op borsthoogte te gaan of iets dieper waar ze nog kunnen staan. Dat hangt natuurlijk af van hoe groot de golven zijn en hoe sterk de stroming is. Maar dat is eigenlijk een goede referentie. Als je nog kan staan, is het oké. Okay. Kinderen die goed kunnen zwemmen, zeg ik altijd heupdiepte. En kinderen die nog niet kunnen zwemmen, dat is maximum tot op kniediepte. En dan moet er eigenlijk wel altijd een redder zelfs in de buurt blijven. Ik zorg altijd dat ik in de buurt blijf bij kinderen. Zeker bij kinderen die aangeven dat ze nog niet goed kunnen zwemmen. Maar als het een hele drukke dag is, dan leggen wij de boten op het water. En dan maken we eigenlijk met de boot een afbakening. Dan leggen we een anker, met een ankerboei. En dan zeggen we, kijk, je mag tot aan de ankerboei. Het is ook niet zo dat we dat echt zo op een lijn zetten. Het is altijd bij benadering. Dus we gaan ook altijd duidelijk teken doen van, hey, hier, je moet opschuiven, dit is de grens, kom een beetje dichter. Dus we geven voldoende signalen aan de eventuele mensen die te diep zouden gaan.
0: Redders aan Zee. Tips en raad van de Noordzeeredders.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
3: De hele zomer.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. En dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen Cookie and Cream. Tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Tijdens deze vijfde editie verbindt het Openlucht Kunstfestival voor het eerst vier gemeenten: Turnhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: De hele zomer lang.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Frère Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
3: Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten. Debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
4: me gusta la guitarra, me gustas tú,
3: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap.
5: Oh, ik hou van
3: sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ASIC Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
6: Manifiesta!
0: Radio Noordzee.
7: Noordzee. Noordzee.
0: Goedemiddag.

0: De ultieme zomerhit van...
1: Dimitri Proost.
2: Chang Chang, Buena Vista Social Club. Ja, als hij bij mij in het restaurant speelt, want dat staat in de afspeellijst. Ik heb in het restaurant een eigen muzieklijst. Ik krijg daar heel veel complimenten van. Dat is al 36 uur ondertussen. Maar Chang Chang zit daartussen. En als je dan de zon hebt die ondergaat of opgaat s'morgens, dan gaat ze van dat gloedrood, oranje, dat zomerse, de knalheldere hemel. Ja, dat is voor mij, dan ben ik precies op vakantie in eigen stad.

wel eens zinken. Want liefde smaakt te zuur en zoet. En vriendschappen bitter en teder. Het ging me slecht, het ging me slecht.

0: Het is nu 3:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerken zorgt voor een primeur bij de aanleg van de nieuwe zeedijk. In de plannen is er een zone voorzien die enkel door wandelaars zal kunnen gebruikt worden. Dat kondigde schepen Dirk Giljaard aan. Oostendenaar George Hiltrop schreef een bijzonder boek over de kinderen van de Spaanse burgeroorlog. Je hoort hem bij Blik Vermeire.
2: Ja, er was in Spanje, dat was eigenlijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is daar een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen. En dat heeft bij de Basken een angst ingetriggerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
1: 15 Oudenburgse kinderen hebben hun diploma van de zomerschool ontvangen. Ze namen gedurende 2 weken deel aan de taalstage. Zo zijn ze beter voorbereid op de start van het schooljaar. De voorbije dagen werd op verschillende plaatsen in Ichtegem ingebroken. Dat was het geval in de Aardrijke straat waar een spaarpot werd gestolen en in Bellenbos. Een deel van de opbrengst van de jaarlijkse rommelmarkt van Team Bredene wordt geschonken aan een goed doel. Dit jaar viel de keuze op Ginger House & Company. Zij verbinden mensen met en zonder migratieachtergrond door workshops, etentjes, lezingen en ontmoetingsmomenten. Volgende maand is De Haan het decor voor een internationaal Esperanto-congres. De Dunepanne is de centrale locatie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
2: Hier in de site bij het AZ Oostende.
3: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverrok ook aanwezig zal zijn.
4: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruik naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik ga zeker daar van mijn uitbrengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende
3: 059 70 27 27.
2: Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
4: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.

0: van voetbal hou en omdat ik in Oostende nou gezien en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
1: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
0: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar ja, moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ja, ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
1: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
0: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
1: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
0: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen... kampioen te spelen. Hè?
1: Ja, die honger is groot.
0: Ja, de honger is groot. Maar nu tussen ons gezegd en gezwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dat moeten we nog verkopen.
2: Dank u, Sébastien de Waalen.

0: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
1: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie. Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
2: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Casteur. Bij Optiek Casteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Casteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
3: Manifesta! Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
4: me gusta la guitarra, me gustas tú,
3: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.

0: kom ik langs de zeventuin. Ik roep, is hier nog iemand buiten?
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen woensdag vaak wolken en opklaringen. Kans op een buitje en temperaturen rond de 25 graden bij een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind. Donderdag wordt een wisselvallige dag. Strandwatertemperatuur is 21,2 graden en de zon gaat onder om 21:45.

0: 4 uur. Noordzee Nieuws.
1: In Echtegem komt er een cashpunt. Baat op in, de vereniging van grootbanken, plant een toestel in de Engelstraat 22. Er zal enkel geld kunnen afgehaald worden. Bij reders is er ongerustheid over een nieuwe overeenkomst tussen de Vlaamse Visveiling en de vismijn van Nieuwpoort. Die stelt dat vissers hun vangst volledig moeten veilen in Zeebrugge, Nieuwpoort of Oostende, ofwel de volledige vangst in het buitenland moeten veilen. Nu gebeurt het vaak dat Nieuwpoortse vissers een deel van de vangst in het buitenland en een deel in ons land veilen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Onet bij Dinant is een tweede lichaam gevonden, dat bevestigt de procureur. Het is nog niet duidelijk of het om de vader gaat van de kleine Timeo, maar er zijn wel sterke aanwijzingen. Gisteren werd ook al het lichaam van een kind gevonden. Wellicht gaat het om Timeo. De zelfvermiste personen zocht naar hen met onder meer een helikopter en paarden. Je hoort Gerry van Loek.
3: We hebben twee personen teruggevonden. Spijtig nog niet met de afloop die dat we hadden gehoopt. Maar het is belangrijk dat er een antwoord is gekomen na al die weken. Daarnaast zullen wij nu de inspanning aanhouden om misschien nog op zoek te gaan naar een gsm, naar een portefeuille, wat ook nuttig kan zijn in het onderzoek.
2: Een autopsie moet nu nog officieel bevestigen dat het om Timeo en zijn vader gaat. In Zwitserland is een Belg van 58 opgepakt na een gewapende overval op een bank. De feiten vonden begin deze maand plaats. Op beelden is te zien hoe de dader in bouwvakkerskledij een van de medewerkers bedreigt met een pistool. Dezelfde verdachte wordt ook gelinkt aan een andere bankoverval vorig jaar in maart. De man zelf ontkent elke betrokkenheid. Op het EK volleybal in Azerbeidzjan hebben onze Yellow Tigers hun derde groepswedstrijd gewonnen. Ze klopten Roemenië met 0-3. Onze nationale volleybalvrouwen pakken zo 3-3 en stoten door naar de achtste finales. Vanmiddag bewolkt bij zo'n 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met na de middag buien en tot 27 graden. Donderdag droog bij een graad of 30. Vanaf vrijdag regen en nog zo'n 23 graden dan.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee. Manifesta! Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
1: me gusta la guitarra, me gustas tú,
0: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
2: Manifiesta!
3: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
0: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
1: De hele zomer lang.
2: Regionaal nieuws en zomerhits bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.

it's real, I keep it alive.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie. Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Tieteka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Tieteka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Tieteka. Tieteka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
1: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10:00. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
3: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
4: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
5: Zomer aan de kust. Regionaal nieuws en zomerhits bij Radio Noordzee.

Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen woensdag vaak wolken en opklaringen. Kans op een buitje en temperaturen rond de 25 graden bij een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind. Donderdag wordt een wisselvallige dag. Strandwatertemperatuur is 21,2 graden en de zon gaat onder om 21:15.

De hele zomer lang. Muziek, info en nieuws. Radio Noordzee.

0: 5 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tussen 7 en 11 september worden op de A10 tussen Oostende en Jouwbeke openbare werken uitgevoerd. In beide richtingen worden delen van de autostrade vernieuwd. De op- en afritten blijven bereikbaar, maar door de snelheidsbeperking van 50 km per uur moet rekening gehouden worden met files. Volgende maand is de haan het decor van een internationaal Esperanto-congres. De Dunepanne is de centrale locatie voor het congres en lezingen. De Vlaamse Esperanto-bond organiseert ook activiteiten voor het brede publiek. Ook Niepoort is op zoek naar crisisvrijwilligers. Dat zijn inwoners die in geval van crisis ingezet worden als steun voor de hulp en de stadsdiensten. Het Rode Kruis zorgt voor een opleiding. Men kan zich melden bij de stad Niepoort. Horizon Educatief neemt zaterdag deel aan de 6e Oosteroeverdag. Jorijn de Kavel.
2: Wij voorzien op Oosteroverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. In de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen. En krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben. Het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

0: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
1: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duinenplein. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
3: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende. Radio.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
3: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
2: Wat is hier precies?
3: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
2: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
3: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
2: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
3: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Daar is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
2: En wat is de verdere timing nu?
3: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
0: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning. Heerlijk verfrissende zomerhits.
1: 24 uur per dag zomerradio op 105 FM.
0: Radio Noordzee.

0: de service uit. Hendrik Motor staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon. Dit is Radio Noordzee.
3: Thuis aan de kust.
4: Iedereen luistert. Radio.

Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen woensdag vaak wolken en opklaringen. Kans op een buitje en temperaturen rond de 25 graden bij een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind. Donderdag wordt een wisselvallige dag. Strandwatertemperatuur is 21,2 graden en de zon gaat onder om 21:15.

0: is nu 6:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerken zorgt voor een primeur bij de aanleg van de nieuwe zeedijk. In de plannen is er een zone voorzien die enkel door wandelaars zal kunnen gebruikt worden. Dat kondigde schepen Dirk Giljaard aan. Oostendenaar George Hiltrop schreef een bijzonder boek over de kinderen van de Spaanse burgeroorlog. Je hoort hem bij Blik Vermeire.
2: Ja, er was in Spanje, dat was veel een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is daar een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen. En dat heeft bij de Basken een angst ingetreerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
1: 15 Oudenburgse kinderen hebben hun diploma van de zomerschool ontvangen. Ze namen gedurende 2 weken deel aan de taalstage. Zo zijn ze beter voorbereid op de start van het schooljaar. De voorbije dagen werd op verschillende plaatsen in Ichtegem ingebroken. Dat was het geval in de Aardrijke straat waar een spaarpot werd gestolen en in Bellebos. Een deel van de opbrengst van de jaarlijkse rommelmarkt van Team Bredene wordt geschonken aan een goed doel. Dit jaar viel de keuze op Ginger House & Company. Zij verbinden mensen met en zonder migratieachtergrond door workshops, etentjes, lezingen en ontmoetingsmomenten. Volgende maand is De Haan het decor voor een internationaal Esperanto-congres. De Dunepanne is de centrale locatie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: Dit is Zomer op je radio.
1: Op deze dinsdag is Charissa Mesdag van Toerisme Oostende er komen bij zitten voor de zomertip. En we gaan naar het Reuzenrad. Dat is toch een bijzondere activiteit.
2: Ja, het zijn de laatste twee weken om een ritje op het Reuzenrad te boeken. Nog tot 6 september kan je eigenlijk het indrukwekkende Reuzenrad bezoeken. Het rad is 50 meter hoog en biedt een indrukwekkend uitzicht over de stad, maar ook over de Noordzee. Het kan vanaf 10 uur tot 's morgens tot 10 uur 's avonds voor €9. En kinderen tot 12 jaar betalen €3 voor een ritje.
1: Een nieuwe zomertip is er morgen hier bij Radio Noordzee.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Kasteur. Bij Optiek Kasteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Kasteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Kasteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.

0: festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
1: De hele zomer lang muziek.

0: Zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
1: me gusta la guitarra, me gustas tú,
0: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ASIC Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
2: Manifiesta!
3: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
4: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
0: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
5: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
6: De hele zomer.

0: ultieme zomerhit van
1: Charissa Mestach.
2: Mijn ultieme zomerhit is Love Generation van Bob Sinclair. Omdat het me doet terugdenken aan het moment op Austin Beach, toen hij daar headliner was. Dat we daar samen waren met vrienden, met de voeten in het zand. Werd het liedje gespeeld. Tijdens de zonsondergang werd er toen ook vuurwerk afgestoken. Dus dat was een heel mooi moment om te koesteren dat we zo samen waren in Oostende.

0: Nieuws en info.
1: Jeugdbeweging Dakota's uit Bredene bestaat 50 jaar. Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert Dakota's Bredene een gouden jubileum. Er is een ontvangst op het gemeentehuis. Daarna verplaatst het feest zich naar het terrein aan de Stasenstraat op Bredene-Sas. Op zaterdag is er een barbecue, een feest voor de kinderen en een clownoptreden. 's Avonds is er een groot paella-festijn, gevolgd door een spetterend live-optreden van coverband Rock Circus. Op zondag 13 september is er het enige echte Belgisch kampioenschap koffiepets gooien. Alles vindt plaats aan het lokaal in de Stasenstraat in Bredene.

0: is nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: In Echtegem komt er een cashpunt. Batopin, de vereniging van grootbanken, plant een toestel in de Engelstraat 22. Er zal enkel geld kunnen afgehaald worden. Bij reders is er ongerustheid over een nieuwe overeenkomst tussen de Vlaamse Visveiling en de vismijn van Nieuwpoort. Die stelt dat vissers hun vangst volledig moeten veilen in Zeebrugge, Nieuwpoort of Oostende, ofwel de volledige vangst in het buitenland moeten veilen. Nu gebeurt het vaak dat Nieuwpoortse vissers een deel van de vangst in het buitenland en een deel in ons land veilen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: 1 op de 4 ouders wil een verbod op AI in het onderwijs. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een grootschalig onderzoek van HLN en VTM Nieuws. 2 op de 3 ouders vrezen dat hun kind minder goed leert nadenken en schrijven door AI. Pedagoog Pedro de Bruikere.
3: Die bezorgdheid is niet helemaal onterecht. Als je het denken uitbesteedt aan technologie, dan bestaat het gevaar dat je zelf niet meer genoeg nagedacht hebt en dat je dus minder leert. En dus is het wel belangrijk dat bijvoorbeeld als je een jong kind, dat je ook zelf leert lezen en schrijven, dat je zelf leert tekst produceren, vooraleer dat je AI daar laat bij helpen.
2: 8 op de 10 ouders eisen ook dat minister Demir met een algemeen AI-beleid komt. De familie van de kleine Timeo in Onnij reageert opgelucht, vooral omdat ze nu eindelijk duidelijkheid hebben. Timeo en zijn vader verdwenen eind juni spoorloos. Gisteren is vermoedelijk het lichaam van Timeo gevonden en vanmiddag dat van zijn vader. Journaliste Demi van den Ede kon met de familie spreken.
4: Ze zijn opgelucht omdat er natuurlijk nieuws is. Het zijn 2 heel moeilijke maanden geweest. Ze hebben geen enkel idee gehad waar hun kleinzoon was. Daar komt nu een einde aan, maar met dat nieuws van die vindplaats is er nu natuurlijk ook dat enorme verdriet.
2: Er loopt een onderzoek om te achterhalen wat er met de 2 precies is gebeurd. De politievakbonden trekken aan de alarmbel na de golf van schietpartijen in Brussel. In 3 dagen tijd waren er daar al 6. Vermoedelijk gaat het om drugsgeweld. Volgens de vakbonden wordt de problematiek niet grondig aangepakt. Burgemeester van Sint-Gilles, Jean Spinet, eist meer middelen om het geweld tegen te gaan.
5: Ik wacht over een oplossing en de steun van iedereen. Dat is niet meer een kinderspel tussen de federale en de institutie in Brussel. Meer politieagenten en blauwagenten in de straat, meer onderzoekers, meer justitie, meer plaats in de gevangenis.
2: Bevoegd minister Quentin zegt dat politie en gerecht net resultaten boeken. Zo werden er al verschillende verdachten opgepakt. De handelsoorlog tussen de VS en Canada laait opnieuw verder op. Canada legt de VS importheffingen tot 50% op, onder meer op staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. Goed voor in totaal zo'n $20 miljard. Canada reageert daarmee op de Amerikaanse invoertarieven van 50% op auto's en zo. Aanleiding zijn mislukte handelsgesprekken tussen beide landen. De Sloveen Tadej Pogačar heeft met gemak de 4e rit gewonnen in de Ronde van Spanje. Hij viel aan op 50 kilometer van de finish en kwam solo over de streep. Onze landgenoot Jarno Widar werd knap 2e. De Oostenrijker Felix Gall kwam als 3e over de streep. Pogačar blijft zo ook comfortabel in het rood. Wout van Aert zakt buiten de top 10. Vanavond en vannacht bewolkt met hier en daar een bui, minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag buien, maxima rond 27 graden. Donderdag blijft het droog en halen we 30 graden. Vanaf vrijdag nog zo'n 23 graden en dan gaat het ook regenen.
0: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga. De hele zomer lang. Muziek.
6: Zomerradio.
0: Noordzee.
6: Noordzee. Noordzee.

0: Dit is Zomer op je radio.
1: Op deze dinsdag is Charissa Mesdag van Toerisme Oostende er komen bij zitten voor de zomertip. En we gaan naar het Reuzenrad. Dat is toch een bijzondere activiteit.
2: Ja, het zijn de laatste 2 weken om een ritje op het Reuzenrad te boeken. Nog tot 6 september kan je eigenlijk het indrukwekkende Reuzenrad bezoeken. Het rad is 50 meter hoog en biedt een indrukwekkend uitzicht over de stad, maar ook over de Noordzee. Het kan vanaf 10 uur tot 's morgens tot 10 uur 's avonds voor €9. En kinderen tot 12 jaar betalen €3 voor een ritje.
1: Een nieuwe zomertip is er morgen hier bij Radio Noordzee.

0: Super Salon bestaat 60 jaar. Super Salon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Super Salon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Super Salon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Super Salon.
1: Bekijk het zomers, bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
3: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, padellen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
2: Hoe diep gaan jullie in de zee?
3: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
2: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
3: Ja, dat is 30 augustus. Hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actief leden kunnen zich aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
2: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
3: Als ze daar willen van proeven, moeten ze zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens de aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
2: Veel succes.
3: Dankjewel.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Dieteke, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Dieteke garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Dieteke. Dieteke accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
2: Manifesta! Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten. Debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
3: me gusta la guitarra, me gustas tú,
2: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap.
4: Oh, ik hou van
2: Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ASIC Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
5: Manifiesta!
1: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.

0: Radio Noordzee. Info en nieuws.
1: In het Ensorhuis in Oostende is er een zomerse expo. Die brengt een intrigerende ontmoeting tussen bewegend en stilstaand beeld. De projectie van de drie bijzondere films van Guillaume Bijl en Jean Strijkers wordt gecombineerd met krachtige foto's die momenten uit verleden en verbeelding tastbaar maken. Cinema Ensor is te zien tot 20 september.

0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
2: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
3: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
4: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.

0: 8 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tussen 7 en 11 september worden op de A10 tussen Oostende en Jouwbeke openbare werken uitgevoerd. In beide richtingen worden delen van de autostrade vernieuwd. De op- en afritten blijven bereikbaar, maar door de snelheidsbeperking van 50 km per uur moet rekening gehouden worden met files. Volgende maand is de haan het decor van een internationaal Esperanto-congres. De Dunepanne is de centrale locatie voor het congres en lezingen. De Vlaamse Esperanto-bond organiseert ook activiteiten voor het brede publiek. Ook Nieuwpoort is op zoek naar crisisvrijwilligers. Dat zijn inwoners die in geval van crisis ingezet worden als steun voor de hulp en de stadsdiensten. Het Rode Kruis zorgt voor een opleiding. Men kan zich melden bij de stad Nieuwpoort. Horizon Educatief neemt zaterdag deel aan de 6e Oosteroeverdag. Jorijn de Kavel.
2: Wij voorzien op Oosteroverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. In de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen. En krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben. Het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee. Ik

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift naar Kustzaal Oostende op zaterdag 17 april 2027. Tickets zijn nu al te bekomen aan de box-office van Toerisme Oostende vanaf €27.

0: is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerken zorgt voor een primeur bij de aanleg van de nieuwe zeedijk. In de plannen is er een zone voorzien die enkel door wandelaars zal kunnen gebruikt worden. Dat kondigde schepen Dirk Giljaard aan. Oostendenaar George Hiltrop schreef een bijzonder boek over de kinderen van de Spaanse burgeroorlog. Je hoort hem bij Blik Vermeire.
2: Ja, er was in Spanje, dat was vele keer republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen. En dat heeft bij de Basken een angst ingetriggerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
1: 15 Oudenburgse kinderen hebben hun diploma van de zomerschool ontvangen. Ze namen gedurende 2 weken deel aan de taalstage. Zo zijn ze beter voorbereid op de start van het schooljaar. De voorbije dagen werd op verschillende plaatsen in Ichtegem ingebroken. Dat was het geval in de Aardrijke straat waar een spaarpot werd gestolen en in Bellenbos. Een deel van de opbrengst van de jaarlijkse rommelmarkt van Team Bredene wordt geschonken aan een goed doel. Dit jaar viel de keuze op Ginger House & Company. Zij verbinden mensen met en zonder migratieachtergrond door workshops, etentjes, lezingen en ontmoetingsmomenten. Volgende maand is De Haan het decor voor een internationaal Esperanto-congres. De Dunepanne is de centrale locatie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

sable de chèvre folle. Dans la vie souffrance plus.

heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp,

maar zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Het is nu 10:00. Noordzee Nieuws.
1: In Echtegem komt er een cashpunt. Baat op in, de vereniging van grootbanken, plant een toestel in de Engelstraat 22. Er zal enkel geld kunnen afgehaald worden. Bij reders is er ongerustheid over een nieuwe overeenkomst tussen de Vlaamse Visveiling en de vismijn van Nieuwpoort. Die stelt dat vissers hun vangst volledig moeten veilen in Zeebrugge, Nieuwpoort of Oostende, ofwel de volledige vangst in het buitenland moeten veilen. Nu gebeurt het vaak dat Nieuwpoortse vissers een deel van de vangst in het buitenland en een deel in ons land veilen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Country-legende Dolly Parton is overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Ze kampt al een tijd met gezondheidsproblemen. Dolly Parton brak door in de jaren 70 en 80, maar trad nog altijd op. Je kent haar ongetwijfeld van hits zoals 9 to 5 en Jolene. Een immens verlies, zegt zangeres Barbara Dex, die haar oeuvre goed kent en zelfs toert met haar nummers.
3: Voor mij is Dolly Parton echt wel de vrouwelijke Elvis Presley. Weet je, Elvis Presley was de king of rock and roll. Dolly Parton is de queen of country. Hè? Ik bedoel, dat is een legende, dat is een icoon, dat is een heel groot voorbeeld voor heel veel mensen. Dus zij heeft die muziek ook gewoon groot gemaakt en gebracht.
2: Maar Dolly Parton was ook een jeugdvoorbeeld, zegt ze.
3: Ik ben met haar muziek ook wel opgegroeid. Eigenlijk als jonge meid al was ik helemaal in de baan van country muziek. En dan Dolly Parton stak daar heel eerlijk mijn nek en schouders voor mij bovenuit. Omdat haar liedjes zijn zo oprecht en eerlijk. Als je ziet wat voor een talentvolle vrouw ze was. Wat een krachtige vrouw ook, sterke vrouw.
2: Dolly Parton werd 80. Op de luchthaven van Charleroi moesten meerdere vluchten omgeleid worden omdat er brandstof was gelekt op de start- en landingsbaan. Die moest afgesloten worden om alles op te ruimen. 10 vluchten werden omgeleid, een aantal anderen moesten tijdelijk boven de luchthaven blijven cirkelen. Intussen is het vliegverkeer weer hervat. Aan de rand van Barcelona woedt een bosbrand, dat melden de autoriteiten. Zo'n 25 bewoners aan de noordelijke stadsrand worden geëvacueerd. De andere inwoners moeten binnenblijven en hun ramen en deuren gesloten houden. Het vuur ontstond deze namiddag. Zowat 35 hectare ging al in vlammen op. 160 brandweermensen en 12 blusvliegtuigen en helikopters proberen het vuur te blussen. Vannacht bewolkt met plaatselijk een bui, minima rond 17 graden. Morgen wisselvallig met na de middag buien, wel warm tot 27 graden. Donderdag droog en rond 30 graden. Vanaf vrijdag regen bij een graad of 23.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

sta je bovenop de berg. Dichter bij jezelf dan jij ooit was. Niet bang meer voor de leegte. Niet bang meer om te breken. Al zijn wij ook gemaakt van glas.

0: jezelf dan jij ooit was. Niet bang meer voor de leegte, niet bang meer om te breken, al zijn wij ook gemaakt van glas.
1: Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Hier bij Radio Noordzee.

festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.

0: is nu 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tussen 7 en 11 september worden op de A10 tussen Oostende en Jouwbeke openbare werken uitgevoerd. In beide richtingen worden delen van de autostrade vernieuwd. De op- en afritten blijven bereikbaar, maar door de snelheidsbeperking van 50 km per uur moet rekening gehouden worden met files. Volgende maand is de haan het decor van een internationaal Esperanto-congres. De Dunepanne is de centrale locatie voor het congres en lezingen. De Vlaamse Esperanto-bond organiseert ook activiteiten voor het brede publiek. Ook Nieuwpoort is op zoek naar crisisvrijwilligers. Dat zijn inwoners die in geval van crisis ingezet worden als steun voor de hulp en de stadsdiensten. Het Rode Kruis zorgt voor een opleiding. Men kan zich melden bij de stad Nieuwpoort. Horizon Educatief neemt zaterdag deel aan de 6e Oosteroeverdag. Jorijn de Kavel.
2: Wij voorzien op Oosteroverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. In de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen. En krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben. Het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Hier bij Radio Noordzee.

0: Noordzee. Noordzee. Ook 's avonds een vloed aan muziek.
1: Houd je vast, ontgroene van het gras.

Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek. Hier bij Radio Noordzee op 105 FM.

0: Het is nu 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Kursaal Oostende wordt de thuisbasis van The Atomic Orchestra, het gezelschap van 47 muzikanten dat speelt op Live Live Live en Pukkelpop. Gwen Nies van Kursaal Oostende.
2: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor die Atomic Orchestra.
3: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
2: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
1: Ichtegem is op zoek naar gemachtigd verkeersopzichters. Er zijn dit najaar 4 speciale opleidingen in een veilige verkeersomgeving. Middelkerken schakelt volgend jaar over op de gescheiden inzameling van groenten, fruit en tuinafval. De gemeenteraad buigt zich binnenkort over het retributiereglement dat de praktische en administratieve basis vormt voor de uitrol van het systeem. De invoering van de GFT-ophaling kadert binnen de Vlaamse verplichting om bioafval gescheiden in te zamelen. Vanaf oktober start Middelkerken met een proefproject bij 200 personen. De definitieve uitrol komt er vanaf januari. Meer regionieuws over een uur.

Zee beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Dit is Radio Noordzee.
1: Iedereen luistert.

4 september kunnen sportieve deelnemers op een unieke manier kennismaken met verrassende locaties in het centrum van Gistel. De Urban Trail Run is een recreatieve wandel- en loopbeleving waarbij deelnemers niet alleen langs, maar ook door verschillende gebouwen en bijzondere locaties lopen. Deelname is €10 in voorverkoop. Inschrijven kan via gistel.be/urban-trail-run.

verdoofd. Kun schreeuwen niet, kun geeuwen niet, kun blijten niet, kun grijten niet, maar ik zit er mee geplaatst.

0: KVDO speelt de wedstrijd thuis. De ticketverkoop is gestart. Middelkerken zoekt een overnemer voor de gemeentelijke poetsdienst. Die gebeurt nu door het OCMW. Er zijn 150 klanten en een wachtlijst. Bij de poetsdienst werken 11 mensen. Er zijn 4 kandidaat-overnemers. Tegen eind dit jaar moet de overname rond zijn. De 53-jarige vrouw die verdacht wordt van het doodrijden van haar partner in De Haan, werd vrijgelaten met een enkel band. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog altijd niet duidelijk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Country-legende Dolly Parton is overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Ze kampt al een tijd met gezondheidsproblemen. Dolly Parton brak door in de jaren 70 en 80, maar trad nog altijd op. Je kent haar ongetwijfeld van hits zoals 9 to 5 en Jolene. Een immens verlies, zegt zangeres Barbara Dex, die haar oeuvre goed kent en zelfs toert met haar nummers.
2: Voor mij is Dolly Parton echt wel de vrouwelijke Elvis Presley. Weet je, Elvis Presley was de king of rock and roll. Dolly Parton is de queen of country. Hè? Ik bedoel, dat is een legende, dat is een icoon, dat is een heel groot voorbeeld voor heel veel mensen. Dus zij heeft die muziek ook gewoon groot gemaakt en gebracht.
1: Maar Dolly Parton was ook een jeugdvoorbeeld, zegt ze.
2: Ik ben met haar muziek ook wel opgegroeid. Eigenlijk als jonge meid al was ik helemaal in de baan van country muziek. En dan Dolly Parton stak daar heel eerlijk mijn nek en schouders voor mij bovenuit. Omdat haar liedjes zijn zo oprecht en eerlijk. Als je ziet wat voor een talentvolle vrouw ze was. Wat een krachtige vrouw ook, sterke vrouw.
1: Dolly Parton werd 80. Op de luchthaven van Charleroi moesten meerdere vluchten omgeleid worden omdat er brandstof was gelekt op de start- en landingsbaan. Die moesten afgesloten worden om alles op te ruimen. 10 vluchten werden omgeleid, een aantal anderen moesten tijdelijk boven de luchthaven blijven cirkelen. Intussen is het vliegverkeer weer hervat. Aan de rand van Barcelona woedt een bosbrand, dat melden de autoriteiten. Zo'n 25 bewoners aan de noordelijke stadsrand worden geëvacueerd. De andere inwoners moeten binnenblijven en hun ramen en deuren gesloten houden. Het vuur ontstond deze namiddag. Zowat 35 hectare ging al in vlammen op. 160 brandweermensen en 12 blusvliegtuigen en helikopters proberen het vuur te blussen. Vannacht bewolkt met plaatselijk een bui, minima rond 17 graden. Morgen wisselvallig met na de middag buien, wel warm tot 27 graden. Donderdag droog en rond 30 graden. Vanaf vrijdag regen bij een graad of 23.
3: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
3: Come on, get up.

0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een Oosteroeverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
2: Ja, klopt. Wij voorzien op Oosteroverdag twee activiteiten. Eén in de voormiddag en één in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in, niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
1: In de namiddag is er ook iets te doen?
2: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
1: Dat is een activiteit voor kinderen?
2: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus het kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
1: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
2: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Austin Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat pagina te vinden is om zich in te schrijven.
1: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
2: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.

Deze zomer organiseert de stad Gistel, in samenwerking met Middelkerken en Koekelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht. Onder de naam Harten van de Polder nodigt die fietsers uit om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via twee zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Koekelaren.

heel mijn leven. Van het zesde dorp, maar ik ben daar gebleven. Samen op groeien, wat is gewoon het dit? Ik heb Tossa wel geweten. Joe van verre en stelt aanbieden. Ik had het niet anders gewild, ik heb geen spit.

in een ander leven. Misschien jij en ik in mijn droom kreeg soms te zien. Nooit toegeven, ik bleef op afstand longen. Behalve die ene keer, kan te veel dromen.

0: is nu 2 uur. Noordzee regionieuws.
1: De komst van de Atomic Orchestra naar Oostende als vast huisorkest van het Kursaal van Oostende heeft veel te maken met Gilles Coulier. De filmregisseur en producer kent Oostende goed en heeft ambitieuze plannen.
2: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn... mijn